trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtten ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

nieuws van 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut en hij hoopt daarom dat alle landen uit het hof stappen. Sancties heeft hij nog niet bekendgemaakt. De doodsoorzaak van de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is bekend. De 36-jarige actrice nam volgens de lijkschouwer onbedoeld een overdosis drugs, waaronder een extreme pijnstiller. Panettiere was bekend van series als Heroes en Nashville. Het weer droog en vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen meer zon en dan maximaal 22 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land zijn problemen op de A58 van Breda naar Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Baars en Oorschot. 6 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
3: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland en ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
2: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 met daar een kwartier op onthoud. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 5 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Fan Rai.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld, dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen sneller gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Het weer, later op de dag aardig wat zon. Het wordt maximaal 22 graden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Empel, 7 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 6. A58 naar Eindhoven, tussen Moergestel en Noordschot, 4 kilometer. En verderop richting Eindhoven, bij Best nog eens 3 kilometer. De vertraging is in alle gevallen maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Venray.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Egg licht het advies van de SER toe.
3: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
2: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdagmorgen verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het zuiden van het land. De files die nu opvallen staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, 7 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar heeft een auto in brand gestaan, de rechterrijstrook is dicht. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg, 6 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 9 kilometer met daar zo'n 20 minuten vertraging. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En verderop bij Best 5 met daar nog eens 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Naar boerderijwinkel Jeuken Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuken Oostrum, altijd vers.
6: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
7: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
6: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
7: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
6: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
7: Duur?
6: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
8: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was na een oefening onderweg terug naar de luchtmachtbasis in de Eifel. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel. De olieprijs is weer iets gezakt. Het komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. De pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Er staan vooral veel dagelijkse files met maximaal 10 minuten vertraging. De langste files van dit moment staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel 13 kilometer met een half uur extra reistijd. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg.

11 kilometer met 20 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A58 naar Eindhoven. Tussen knopen De Baars en Best langzaam rijden over 15 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A59 naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen...

0: Venray.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
3: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
2: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
4: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
2: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files in het zuiden van het land lossen geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het nog langzaam tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer met een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Op de A59 naar Den Bosch, daar rijdt het langzaam tussen de afrit Dussen en Vlijmen 11 kilometer en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Loterij Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 7, lokaal 8 graden als minimum. Ook is officieel de astronomische herfst begonnen. En dat was afgelopen nacht om 5 minuten over 2. Vanmorgen zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen, het blijft droog. En ook vanmiddag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Maar tot een bui komt het niet. En bij een zwakke zuidenwind wordt het vanmiddag maximaal zo'n 22 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop bij Knoopendijl 4 kilometer met daarna nog eens 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Breda richting Tilburg tussen Knoopend Galder en Tilburg Reeshof langzaam rijden over 10 kilometer. En het oponthoud is daar maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook. Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar oplossende files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer. Ook daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
6: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
5: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
6: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Van 11 uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuken Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuken Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: weerbericht met Lei Springenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 7, lokaal 8 graden als minimum. Ook is officieel de astronomische herfst begonnen. En dat was afgelopen nacht om 5 minuten over 2. Vanmorgen zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen, het blijft droog. En ook vanmiddag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Maar tot een bui komt het niet. En bij een zwakke zuidenwind wordt het vanmiddag maximaal zo'n 22 graden.

0: de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De straf tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. voor het bezit en verspreiden van kinderporno is definitief. Er komt geen hoger beroep. Limburg is de enige provincie in Nederland die jaarlijks de doelen haalt om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast worden er nog enkele tienduizenden nieuwe woningen gebouwd rond de stations van de 6 grote steden in Limburg. En bij een inval in een drugspand in Maastricht heeft de politie behalve drugs en geld ook 2 vuurwapens gewonden. De bewoner zit vast.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 12 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. Volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.

0: jour. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend een dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. En ook zijn er droneaanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. En dat is iets meer dan waar het CBS vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Het weer bewolkt en af en toe een bui bij zo'n 20 graden.
1: Je radio staat weer aan.

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een café in Blerik heeft vanmorgen vroeg schade opgelopen door een explosie. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek. De straf tegen voormalig Heideroosjes-bassist Fred H. voor het bezit en verspreiden van kinderporno is definitief. Er komt geen hoger beroep. Fred H. heeft het onvoorwaardelijke deel van zijn celstraf al uitgezeten. En bij een inval in een drugspand in Maastricht heeft de politie behalve drugs en geld ook twee vuurwapens gewonden. De bewoner zit vast.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Limburg is de enige provincie in Nederland die jaarlijks de doelen haalt om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast worden enkele tienduizenden woningen gebouwd rond de stations van de 6 grote steden in Limburg. Begin deze maand werd bekend dat er 5 nieuwe locaties zijn aangewezen voor grootschalige woningbouw. 2 locaties liggen in Limburg. In Maastricht gaat het om zo'n 8000 woningen en Weert om 5000. Limburg kan de eerste provincie zijn waar op grotere schaal lessen in de buitenlucht worden gegeven op basisscholen. Het gaat nu nog om een verkenning. Een volgend provinciebestuur zal een besluit nemen over de grootte van het programma. Er zijn al verschillende initiatieven waar leerlingen in aanraking komen met de natuur. De provincie wil door een eenmalige investering een eerste impuls geven aan samenwerking en organisatie. En de gemeenteraad van Leudal heeft gisteravond stilgestaan bij het overlijden van CDA-raadslid John Nouwen. Tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces bleef zijn plek in de raadzaal leeg. Op zijn plaats stonden een foto en kaartjes.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een café in Blerik heeft vanmorgen vroeg schade opgelopen door een explosie. Niemand raakte gewond, de politie doet onderzoek. De straf tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. voor het bezitten en verspreiden van kinderporno is definitief. Er komt geen hoger beroep. Fred H. heeft het onvoorwaardelijk deel van zijn anderhalf jaar cel al uitgezeten, dus hij hoeft niet terug de gevangenis in. En Max Verstappen rijdt zijn race in Baku niet op zondag, maar op zaterdag. Het hele raceweekend in Azerbeidzjan is een dag verschoven vanwege een oorlogsherdenking op zondag.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Mariette Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: De eerste officiële astronomische herfstdag is vandaag begonnen met veel bewolking. Maar het is wel droog gebleven. Op het eind van de ochtend kwamen er ook opklaringen en om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 18 à 19 graden. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke zuidenwind en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 22 graden.
2: Volg het laatste nieuws ook op X. @omroepvenray.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. België maakt zich zorgen over de drinkwatervoorziening vanwege de lage stand van de Maas. In Limburg speelt dat probleem nog niet, zegt waterleidingsbedrijf WML. De straf tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. voor het bezit en verspreiden van kinderporno is definitief. Er komt geen hoger beroep. Fred H. hoeft niet terug de gevangenis in, want hij heeft het onvoorwaardelijk deel van zijn straf al uitgezeten. En Max Verstappen rijdt zijn race in Baku niet op zondag, maar op zaterdag. Het hele raceweekend in Azerbeidzjan is een dag verschoven vanwege een oorlogsherdenking.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 3 uur.
3: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
5: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Bij een café in Blerik is vanmorgen vroeg een aantal ramen gesneuveld door een ontploffing. Ook het terras raakte beschadigd door de explosie om 4 uur vanmorgen. Het gebied rond café De Hoek aan de Fort Sint-Michielstraat is vanochtend afgezet geweest. De politie doet onderzoek. De zedenzaak tegen voormalig Heideroosjes-bassist Fred H. is definitief klaar. De man uit Zevenum werd 2 weken geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak en ook Fred H. legt zich neer bij zijn straf. H. is veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in. Bij een inval in Maastricht heeft de politie gisteren 2 vuurwapens en een flinke voorraad drugs gevonden. De bewoner is aangehouden. Agenten vielen het huis in de wijk Kaberg binnen naar anonieme tips. In het huis lag behalve de wapens en drugs ook een flinke voorraad contant geld. De bewoner zit vast. De politie vraagt de burgemeester om de woning tijdelijk op slot te doen. En autosport. Max Verstappen rijdt de grote prijs van Azerbeidzjan niet op zondag, maar op zaterdag. Het hele raceweekend is 1 dag naar voren geschoven. Azerbeidzjan herdenkt zondag de doden uit de oorlog in Nagorno-Karabakh 6 jaar geleden. Vanwege die herdenking beginnen de vrije trainingen donderdag al. Verstappen staat op dit moment 6e in de ranglijst van het Formule 1 seizoen.

0: Luister met een lach. Wij kleuren je dag.
1: Omroep Venray.
2: Amerikaanse firma Transceptor Technology. Приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. België maakt zich zorgen over de drinkwatervoorziening vanwege de lage stand van de Maas. In Limburg speelt dat probleem nog niet, zegt waterleidingsbedrijf WML. De straf tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. voor het bezit en verspreiden van kinderporno is definitief. Er komt geen hoger beroep. En attractiepark Toverland gaat experimenteren met betalen per attractie in plaats van entreegeld.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avro Tros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in onze regio en op een aantal plekken flinke vertraging door incidenten. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Valkenswaard en Batadorp stond een auto in brand. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstok is dicht en de vertraging is bijna een uur. De A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout 14 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is door, maar de vertraging is er nog altijd. A67 Belgische grens richting Eindhoven. Bij knooppunt de Hoogte een ongeluk. Vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Geldrop en knooppunt Leenderheide. 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De aandelen worden voor 115 miljoen euro gekocht van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. Het kabinet doet dat om de kerncentrale langer open te houden. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin en van het zakmes. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer, het is bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij 20 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook begonnen in het zuiden van het land, met inmiddels bijna 130 kilometer file in totaal. De meeste files zijn nu dagelijks. De meeste vertragingen zien we nu op de volgende wegen. De A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum een kwartier oponthoud. De N2 Maastricht-Eindhoven voor Eindhoven Centrum nog 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar waren aan het begin van de avondspits wat problemen door een autobrand, maar dat is inmiddels opgelost. En nog opvalt is de N279 Den Bosch richting Roermond voor Keldonk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
3: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man die 5 jaar geleden in Weert zijn ex-vriendin wurgde en achterliet in een greppel... is in hoger beroep veroordeeld tot 11 jaar cel en tbs. Meer dan 2 jaar nadat een losgeslagen woonboot een brug en een dam in Maastricht vernielde... is er weer een oeververbinding bij het Bosscherveld. En attractiepark Toverland gaat experimenteren met betalen per attractie in plaats van entreegeld.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook kregen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken... waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 150 kilometer file in het zuiden van het land alleen. Dus we kunnen wel zeggen dat de avondspits in volle gang is. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A16 bij daar richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 8 kilometer met bijna een uur oponthoud. Er stond een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel. Alle rijstroken zijn daar nu wel weer vrij. A27 Utrecht-Breda bij de brug bij Gorkum. 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. A67 Belgische grens richting Eindhoven. Bij knooppunt de Hoog staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En het is nog opvallend druk op de N2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt de Hoog en Leenderheide 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
10: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag?
5: Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
9: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De lage waterstand van de Maas veroorzaakt in België zorgen over de drinkwatervoorziening. De productie van drinkwater voor Brussel wordt zelfs mogelijk teruggeschroefd. Die zorgen zijn er in Limburg niet, terwijl wij ons drinkwater indirect ook voor een groot deel uit de Maas halen. Het Maaswater dat hier wordt gebruikt gaat namelijk eerst naar een grote waterbuffer in Beegde voordat het wordt verwerkt tot kraanwater. In het waterbekken in Beegde zit genoeg drinkwater voor 1 à 2 jaar, laat het drinkwaterbedrijf WML weten. Een man uit Schinveld is vanwege de handel in drugs veroordeeld tot 13 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Een tweede verdachte werd vrijgesproken. Begin dit jaar vond de politie in een huis in Schinveld 2 kilo ketamine, 1 kilo MDMA en nog eens 7 kilo aan wiet. De eigenaar van het huis, de broer van de veroordeelde, wist van niks. De drugs lagen op de eerste verdieping, maar de bewoner kan vanwege zijn beperking geen trap lopen. De zaak kwam aan het rollen na tips uit de buurt. De zedenzaak tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. is definitief klaar. De man uit Zevenum werd 2 weken geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep en ook Fred H. legt zich neer bij de straf. Hij is veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Omdat hij al een half jaar vast zat in voorarrest, hoeft hij niet terug de cel in. En Toverland gaat experimenteren met betalen per attractie in plaats van entreegeld. Bezoekers van het pretpark in Zevenum kunnen dan per rit een soort strippenkaart afstempelen. Het gaat om een proef die in november en december wordt gehouden. Mensen die mee willen doen, moeten zich wel van tevoren aanmelden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een typische donderdagavondspits, ook in het zuiden van het land. Met veel files, veel vertragingen. Maar aan de andere kant ook wel weer veel dagelijkse files die niet al te veel oponthoud veroorzaken. Wat opvalt is de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knoopert Empel een kwartier vertraging. De A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorinchem ook een kwartier oponthoud. Dan de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Knoopert Batadorp 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte valt nog op de N267 Drunen richting Andel voor Wijk en Aalburg een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Omroep Venray.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een appartementencomplex in Roermond is ontruimd vanwege een gaslek. Zo'n 20 bewoners worden voorlopig elders opgevangen. Een man die 5 jaar geleden in Weert zijn ex-vriendin wurgde en achterliet in een greppel is in hoger beroep veroordeeld tot 11 jaar cel en TBS. En attractiepark Toverland gaat experimenteren met betalen per attractie in plaats van entreegeld.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageren door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden, in het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd 120 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste oponthoud daar op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel 8 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht ook nog eens een kwartier oponthoud. De A58 Tilburg richting Eindhoven. 9 kilometer file tussen Moergestel en knooppunt Batadorp en dat kost je een kwartier. En tenslotte de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout staat 13 kilometer langsgebreid en stilstaand verkeer. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: Waar is de Tiet gebleven? Een programma vol Limburgstalige muziek. Samenstelling en presentatie, Jan van den Broek.
1: Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Waar is de Tiet gebleven? We zullen er vanavond weer een lekker gezellig uurtje van maken. We zien het programma begonnen met Sandra Tebbe met een titel Menke neem mich in den arm. Dan gaan we zo dadelijk verder met de plaat van De Flippers, een speciaal verzoekje met het nummer Angelina. Ik was als gewoonlijk ondersteund door meneer technicus Johan en we wensen voor het komende uur heel veel luisterplezier.

Ja, dat waren nou de Rambo's met het bier is op. Ik zal zo straks even bellen of ik een kratje bier moet brengen. Nu gaan we verder met Jannie van Veghel en wel met een... Oh, wacht, nee, ik lees het verkeerd af. We gaan nu verder met Frans Kronenberg. Meidje met die prachtige ogen.

Ja, dat was Jannie van Verkel. Jannie is er helaas niet onder ons. Maar ik zal toch eens een keer een lekker pleitje draaien. Misschien luistert Aldewies ook nog wel even. Nu gaan we verder met een speciaal verzoekje voor Gerda en Pierre. De Moonlights met Speel voor mij nog een keer.

U luisterde naar de zangeres zonder naam met Eenmaal in je leven. Ja, luisteraars, de pletje had ik vorige week ook al gedraaid. Maar het is eigenlijk voor dit weekend was dat bestemd. Ik was eigenlijk wat te vroeg. Maar ik draai het nu nogmaals een keer. Ik vind het zelf ook een schitterend pletje. En dit draag ik speciaal op aan mijn poetsvrouw. En nu komend weekend is het de overlijdingsdag van haar vader. Hoeveel jaar precies, durf ik niet precies te zeggen, maar in ieder geval. Nu draai ik de vaderversie van zangeres Janske en wel met de titel In Mijn Gedachten.

Ja, dat was John Larry met Alleen. Nu gaan we verder met een Brabander Franske Bauer. En wel met het nummer Mijn hart is alleen voor jou.

Ja, dat was Margriet Mulders met de heikrekels. Tranen zijn druppels. Oh nee, sorry. Dat waren Margriet en Wim van de heikrekels. Er zijn geen rozen zonder doornen. Ja, ik ben er even een beetje vanaf vandaag. Er is wel wat in de family, dus sorry. Maar nu gaan we verder met Mark Gerritsen en wel. Tranen zijn druppels uit de hemel.

Ja, luisteraars, ik was het niet van mijn hart verkregen om een plaatje te draaien van Dean Martin. Dat is een van mijn lievelingsplaten van Dean Martin. Met Return to Me. Ja, en nu gaan we verder met onze oud-collega Brian Cyril met All of Me.

Ja, dat was Jack Jersey met Je t'aime, mon amour. Ja, Jack Jersey, dat was zijn familienaam. Maar we kennen hem beter als onze geliefde Jack Jersey. Ja, luisteraars, ik heb mijn uur kunnen wel bijna opzetten. Dan gaan we daar het programma afsluiten met het Holland Duo met de titel De Smokkelaar. En dan kregen we nog een stukje instrumentaal van de Tornado's met het nummer Telstar. Namens mijn technicus Johan en ondergetekende, ze zeggen wel eens mij Jan van den Broeks, maar dat accepteer ik ook. Dus ik zeg bedankt voor het luisteren en blijf gezond en tot volgende week. En dan zeg ik altijd, houdoe en hoi hoor.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een appartementencomplex in Roermond is ontruimd vanwege een gaslek. Zo'n 20 bewoners worden voorlopig elders opgevangen. Een man die 5 jaar geleden in Weert zijn ex-vriendin wurgde en achterliet in een greppel is in hoger beroep veroordeeld tot 11 jaar cel en TBS. En attractiepark Toverland gaat experimenteren met betalen per attractie in plaats van entreegeld.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
3: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
2: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
4: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
2: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hutspotavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
1: Goedenavond, we zijn er weer met de Hutspotavond. Een Hutspotavond die weer vol zit met muziek, wat berichten, een lekker recept. En in het tweede uur natuurlijk het Venrots Ketirke, waarin we verder gaan met het verhaal over Gassewie. Zoals altijd beginnen we met muziek uit de 60er jaren. De Hollies en Bus Stop.

Het is natuurlijk tijd om te gaan koken, zo na die eerste plaat uit de 60er jaren. Vandaag gaan we een gekruide garnalen met venkelsalade en ananassalsa maken. Ik dacht, het is de komende dagen nog lekker weer en dan is een frisse salade lekker. Het is een hoofdgerecht voor 2 personen en een lunchgerecht voor 4 personen. Of 3, ligt eraan hoeveel er gegeten wordt. Wat is er allemaal nodig? 250 gram grote garnalen, gepeld. 200 gram cherrytomaatjes. 2 eetlepels olijfolie. 2 theelepels chipotlepasta. Een theelepel currypoeder. Een teentje knoflook, geperst. 100 gram rijst en dan kan dat naar keuze zilvervliesrijst zijn of gewone rijst of ja, net welke rijst u het zelf het lekkerst vindt. Een venkel in dunne plakjes, een halve courgette in dunne plakjes, 3 eetlepels Griekse yoghurt met 2% vet, sap van een halve limoen, een halve rode ui, fijn gesneden. Nog een keer een halve limoen en daar het sap van, plus de rasp. 2 schijven verse ananas in kleine stukjes. En een bosje koriander, fijn gesneden. Hoe gaan we dat maken? Nou, we beginnen met de oven voor te verwarmen op 200 graden. Meng de garnalen, de tomaatjes, de olie, de chipotle, de curry, knoflook en een snufje zout in een ovenschaal. En bak dat dan 8 tot 10 minuten. In de oven natuurlijk, totdat de garnalen gaar zijn. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Meng voor de venkelsalade de venkel en de courgette met de Griekse yoghurt en het limoensap en een beetje zout. Kneed dat ongeveer een minuutje stevig door tot alle ingrediënten zacht worden. Meng voor de ananassalsa de rode ui met het limoensap en een snufje zout en laat dat een paar minuten staan. Meng vervolgens dat sausje weer met de ananas en de koriander en niet te vergeten het limoenrasp. Schep dan de rijst op de borden of in een kom, schep daar de venkel bij en verdeel de garnalen en de ananassalsa erover. En dan is het gerecht klaar om te serveren. Het kan natuurlijk ook op een grote schaal geserveerd worden en dan pakt iedereen wat hij zelf wil of hoeveel hij of zij zelf wil. Een lekkere salade, denk ik. En ik wens iedereen dan ook smakelijk eten. Bram Vermeulen, hij heeft een heel simpel sommetje. 1 en 1 is 1.

De Stichting Carillon Venray organiseert dit jaar een bijzondere fotowedstrijd rondom de iconische Sint-Petrusbandenkerk, oftewel de kathedraal van de Peel, zoals ze ook genoemd wordt. Iedereen met oog voor indrukwekkende architectuur, sfeervolle details of een verrassend perspectief wordt uitgenodigd om mee te doen. De 10 winnende foto's worden vanaf 7 april 2027 tentoongesteld in de toren van de kerk. Bij de fotowedstrijd staat de buitenkant van de kerk en of de toren centraal. Dit thema mag breed geïnterpreteerd worden. Van imposante totaalbeelden tot bijzondere details. Van kleurrijke dagopnames tot sfeervolle avondfotografie. Stichting Carillon Venray laat zich graag verrassen door creatieve inzendingen. Aan deze fotowedstrijd mag iedereen meedoen. Jong of oud, beginnende hobbyfotograaf of ervaren professional. Iedereen is welkom. Alle informatie en de voorwaarden staan op de website www.carillon-venray.nl. Hier staan ook de te winnen prijzen vermeld. De foto's die moeten uiterlijk 31 oktober 2026, dus nog ongeveer anderhalve maand, verstuurd zijn naar Stichting Carillon via info@carillon-venray.nl. En voorzien zijn van naam, adres, e-mailadres en leeftijd. Alleen foto's die gemaakt zijn tussen 27 april en 31 oktober 2026 dingen mee voor een prijs. Om te bepalen welke 10 foto's tot de winnaars behoren, worden alle foto's anoniem voorgelegd aan een onafhankelijke jury. Uit alle inzendingen selecteert de jury de winnende foto's en het oordeel van de jury is bindend. De winnaars ontvangen uiterlijk op 1 december persoonlijk bericht via e-mail. De winnende foto's worden gepubliceerd op de website van Stichting Carillon Venray. Als er vragen zijn over deze wedstrijd, dan kan er gemaild worden naar info@carillon-venray.nl. Tot eind oktober dit jaar is de toren van de Sint-Petrusbandenkerk iedere zaterdagmiddag open tussen 2 en 4:30. En tot eind oktober is de toren ook de laatste zondag van de maand, koopzondag, geopend tussen 2 en 4:30. Enthousiaste en deskundige gidsen zijn aanwezig om u te vergezellen tot en met de trans. En daar kunt u eigenlijk een rondje om de toren lopen. Af en toe bukken is wel gevraagd, maar het is een pracht uitzicht dat u daar hebt. Daar op ongeveer 50 meter hoogte is Venray van bovenaf te bewonderen. Bij helder weer is Nijmegen zichtbaar, ook Duitsland, Venlo en tot ver in Noord-Brabant reikt het zicht. Op weg naar boven kom je door 6 torenkamers met ieder een eigen thema, wat zeer de moeite waard is. Voor de bezichtiging van de toren wordt entree gevraagd. En op afspraak is de toren voor groepen ook buiten de reguliere openingstijden het hele jaar door te bezichtigen. Informatie over de toren, de fotowedstrijd en bezoeken aan de toren is allemaal terug te vinden op de website www.carillon-venray.nl. En nu is het de hoogste tijd voor Nena. En zij zingt 99 Luftballons.

Begin dit jaar nam Sting samen met zijn gitarist Dominic Miller een concert op in het Rijksmuseum. En tijdens dat concert zong hij onder andere Fragile.

Dominic Miller. Thank you so much.

Kik was dat. Het giet zoals het giet. Salavie, dat betekent eigenlijk ongeveer hetzelfde. Zo is het nou eenmaal. Zo gaat het leven. Het wordt gezongen door en gespeeld door Chef's Special.

Natuurlijk zijn er deze week ook een aantal leden van Senioren Venrijcentrum jarig. En de eerste die ik ga feliciteren, dat zijn diegenen die op de 22e september, dat is dus gisteren, jarig waren. Dat zijn mevrouw Wolfs, mevrouw Linders en mevrouw Akkermans. Allemaal nog van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Venrijcentrum. En ik hoop en met mij al die andere leden dat u een hele fijne dag hebt gehad. Katie Melua, A Love Like That.

Noordzee, koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen. Wanneer de Noorse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duinen de grijze nevel valt. Wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, berken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land

en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs

wanneer de noordenwind onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zon Japan.

0: gejubeld langs de baan. Dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Jacques Brel was dat met Mijn Vlakke Land. We gaan naar Paddy Reilly luisteren. En hij zingt The Fields of Athenry.

Vandaag zijn er ook een aantal leden van Senioren Venray Centrum jarig. En wel mevrouw Dube, mevrouw Van Hoof, mevrouw Van Zwamen en mevrouw Nieuwenhoven. En morgen, donderdag de 24e september, dan viert mevrouw Pluim haar verjaardag. Allemaal van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Venray Centrum. En voor vandaag nog een fijne avond en morgen een hele mooie dag. Close Your Eyes. Dat is de titel van het nummer dat Raccoon nu gaat zingen.

0: geteeld? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
3: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
2: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hotspotavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Lisbeth Lucassen.
1: En zo beginnen we aan het tweede uur van de Hotspotavond, met als eerste natuurlijk het Venrots Ketirke.

En natuurlijk beginnen we het Venratske Tirke met een spreuk van de scheurkalender. Een van die scheurkalenders van Weldeke Venray. En tussen ons gezeten, voor dit jaar is er ook weer een scheurkalender. En ik zou je maar eens over de boeken meer aan lopen. Het laatste weekend van september. Dan hebben alle kans dat je een scheurkalender kunt kopen. Maar we gaan terug naar de scheurkalender waarop 23 september staat. Niet van dit jaar, gewoon van een ander jaar. En daar staat geschreven: een oude haas den kent alle petjes. Een oude haas kent alle paadjes. Dat is op zijn Nederlands de vertaling. Maar wat bedoelden ze dan nou met? Nou, dat bedoelden ze met dat een ervaren iemand altijd wel raad wist als er iets ingewikkelds of moeilijks aan de hand was. Tot zover de scheurkalender. We gaan terug naar het verhaal over Gussewie voor de troepen uit. Gussewie, Louis Klaasens, geboren in Leunen in 1933 en gestorven in 1979. Kunstenaar uit Leunen, geschreven dit verhaal door Maria van Dorst. En dat is terug te vinden in Venroys Verleden, deel 5 uit 2011. En even terug naar Venroys Verleden. Dit jaar komt er ook weer een volgend deel uit. En ik denk dat je dat ook vindt op de boekenmarkt. Eind september, laatste weekend, de zondag. We gaan verder met het verhaal. We hadden zo'n beetje zien een levensloop gehad afgelopen week. En even gepraat over materiaalkeuze. Want hij werkte met heel veel verschillende materialen. Maar nou gaan we eens kijken wat hij van welk materiaal maakte en hoe hij ermee werkte. We beginnen met hout. Gussewie dan werkte met verschillende soorten hout. Harde soorten, zoals eik en teak. En ook zachte soorten, zoals appel en palm. En duk begon hij met een hele boomstam, van bijvoorbeeld een gehakte fruitboom. Een monumentaal werk in hout, dat zien de magistraten uit 1966. Het werk bestaat uit 4 elementen van hout, tussen de 1,70 meter en 4,30 meter hoog. Het werk werd aangekocht door de gemeente via de BKR-regeling voor 20.000 gulden. En dat was in 2011 was het in langdurig bruikleen bij Museum van Bommel van Dam in Venlo. De vorm van de stam inspireerde de beeldhouwer tot de vorm van het beeld. En daarbij hield hij dan rekening met knoesten, gaten, vermolmde plekken, zietakken enzovoorts. De magistraten is er een heel goed voorbeeld van. Met dit werk gaf Gussewie commentaar op de situatie toentertijd, waarin een heel klein aantal mensen het voor het zeggen had in veel openbare functies, zowel in Venray als in de kerkdorpen. Neven de monumentale magistraten had Gussewie ook verschillende mensenfiguren in hout uitgebeeld. Twee andere grote werken uit hout zien de draaiing en het spillement in Leunen. Het hout voor de draaiing dat kwam van de meulen van Stoks, waar de as van de meulenwieken vervangen moest werden. Vandaar de draaiing in het hout. Gussewie dan maakte het spillement in 1971 in opdracht van de leggerenschool in Leunen. Omdat het van vergankelijk materiaal was gemaakt, namelijk hout, beton en gips, was de conditie van het werk heel erg achteruit gegaan. In 2003 nam de dorpsraad Leunen het initiatief een nieuwe bestemming te vinden voor het beeld. Dit nam nog wat tijd in beslag, maar het werk is inmiddels in goed overleg met Anna in zijn oude glorie hersteld.
Op 7 oktober 2007 wierde door wethouder Patrick van der Broek in de nieuwe woonwijk Korenmolen in Luerne onder grote belangstelling onthuld. Het spelement is een soort boekenkast van 3 bij 4 meter, waarin verschillende figuren zijn geplaatst die in Buuk voorkomen. Er staan een paar ulekes in als symbolen van wijsheid, een magere hein, het symbool voor de dood, al zijn de kinderen dat er waarschijnlijk niet in gezien hebben, want voor hun was het waarschijnlijk een heel grappig dunne figuur. Verder een paar kinderfiguren en plastic spulgoedbiertjes. Het spullement bestaat uit verschillende materialen. En dat is kenmerkend voor de werkwijs van Gassewie, zoals dat al eerder gezeten is. Het raamwerk bestaat uit houten puil met dwarsverbanden. In het rek en erbovenop zijn verschillende figuren geplaatst, van hout, bont geschilderd beton en gips. Bij het in al de stoot brengen van het kunstwerk is een deel gerestaureerd en zijn ontbrekende delen aangevuld. Het rek van hout is verneed door aannemer Joost van Ool en Karel Juyke in Luerne. Een paar leden van de stichting Kruizen en Kapellen hebben in de winter van 2006 gewerkt aan de restauratie van een stuk of 8 plastic spulgoedbiertjes en figuurtjes. Het plastic was na tientallen jaren in de buitenlucht verweerd en het beton eronder kwam tevoorschijn. Bij de restauratie is het plastic eraf gepeld, zien de luchtbellen in het beton opgevuld en zien de figuurtjes opnieuw geschilderd in de oorspronkelijke bonte kleuren. In 2010 had de stichting Kruizen en Kapellen nog een onderdeel gerestaureerd, namelijk Magere Hein. Dit is een mensenfiguur figuur van ongeveer 1,5 meter hoog, gemaakt van gips, ijzerdraad en lep. Hiervan is een kopie gemaakt van kunststof die vervolgens geschilderd is in de oorspronkelijke kleur. Bovenop het spillement stonden 4 figuren van hout. Deze figuren waren intussen verdwenen. Op een oude foto van het werk was nog vaag te zien hoe ze er vroeger uit hebben gezien. Voor het vervaardigen van deze houtere onderdelen had men, op verzoek van Anna, Piet Siebers, beeldhouwer uit Oeldre, ingeschakeld. Siebers had goed naar de cast gekeken en naar de oude foto. En zo is hij geïnspireerd geraakt en had hij de 4 figuren uitgehouden. Hij had daarbij de vage figuren op de foto zo goed mogelijk proberen te reconstrueren. In een van de figuren herkende hij een haas met hangoeren. Suggesten wie door de Venrotse pielhaas bij in gedachten hebben gehad? Dat is alleen maar een vraagteken. Dan ander materiaal, natuursteen. Stoere, hoekige beelden maakte wie uit natuursteen. Uit zandsteen, beton, maakte hij eenvoudige oermensen. Enkele voorbeelden van werken van steen zien Sint Isidorus en verschuiving van witte hartsteen. Sint Isidorus was het eerste beeld dat Gassewie in opdracht maakte. Ergens rond 1960. Isidorus is de patroonheilige van de boeren. En meestal had hij een ploeg in de hand. Gassewie beeldt hem uit als een knielende boer met een brok aard in de hand. Het beeld, gemaakt van kalkzandsteen, stond jarenlang opgesteld in een nis in de gevel van de boerenbond, waardoor het nogal wat te lieden had gehad van de elementen. Het is op initiatief van de dorpsraad van Luerne in 1997 gerestaureerd en het had een plaats gekregen bij de boerenbond aan de Zuivelweg. We gaan hier liever een klein stukje muziek draaien van een Venrotse band uit de 60er jaren. De VG-band, Team for Young Lovers.

En dan gaan we het hebben over werken van beton en omgevingskunst. In zijn eigen tuin heeft Gassoui goede voorbeelden staan van de omgevingskunst die hij maakte. Ronde vormen van beton, opengewerkt, verschillen zich tussen de buurm en de struik. Soms begroeid met mos. De beelden hebben namen als germinerend motief, de klepel en het ameublement. Hij probeerde het beton op allerhande manieren uit. Hij goodde die mallen, hij maakte er mallen van of liet ze maken. Hij boetseerde ermee, hij kleurde het in of maakte er kunstzandstien van. In 1969 vervaardigde hij in opdracht van de gemeente Venray de beeldengroep Ontwaken. Deze beeldengroep die was gemaakt van gegoten beton en was oorspronkelijk bedoeld voor het plein bij de schouwburg van Venray. Het werk werd te abstract gevonden en kreeg een nabestemming bij de Veltumse kapel. De kunstenaar vertelde zelf over het beeld: de mensen die mochten er van mijn part op gaan zitten of liggen. Gekost er zelfs in gaan vrijen, heb ik de burgemeester verteld. Gassoui vond uiteindelijk dat zijn werk in Veltum best wel tot zijn recht kwam. Voor basisschool De Keg ontwierp Gassoui een kunstwerk van blauw beton. Het beton stroomt als het ware uit het schoolgebouw en het schoolplein op en vormt er een grote cirkel op de grond. Gassoui was geïnspireerd door een bron die zich vroeger op die plek bevond. Hij kleurde het beton blauw, de kleur van water, en een vrolijke kleur voor de kinderen. In 2008 is het kunstwerk afgebroken, samen met de school. De Bien, een ander kunstwerk van Gassoui, voor deze school, zijn met verhuisd naar de nee-locatie. Voor basisschool De Foekepot ontwierp je in 1979 een groep blauw en witte, een groep van blauw gekleurde betonnen elementen. De knobbeltjes genoemd, ook wel het gezin. Om het kunstwerk heen weer jarenlang de klassenfoto genomen. Het was een kunstobject, een Gents speulobject. Door de aangescherpte regelgeving op het gebied van speultoestellen is de beeldengroep in 2007 van het schoolplein verwijderd en is teruggeplaatst op de rotonde Zuidsingel Brukske. De wiek waar de school ook stond en waarvoor het oorspronkelijk gemaakt was. Voor de lagere school in Wansum maakte hij in 1978 een aarde wal met betonnen blauwe elementen. Deze wal was ontworpen als beschutting van het schoolplein. Hij experimenteerde er met verhoudingen van de kunstelementen in een natuurlijke omgeving. Je zou hem kunnen beschouwen als een landschapskunstenaar avant la lettre. Hij werkte ook met metalen. Hij werkte met koper, zink, roestvrij staal, ijzer en lood. Hij smeedde en goot, laste en soldeerde de verschillende onderdelen tot een geheel. Hij vond het interessant om met spiegelingen in de metalen te werken. Een paar mooie voorbeelden van metalen beelden zien de samurai-krijgers van koper en het werk Spiegeling van zinkplaat. En dan hebben we ook nog polyester. Polyester was een neemmateriaal voor de kunstenaars. TNO in Delft gaf hierover een symposium voor kunstenaars met de bedoeling om met dit neemmateriaal interessante dingen te gaan doen en te gaan ontdekken. Gassoui den haaide al wel oeren nog en hij ging aan de slag met plastic. Hij vormde het tot grote bollen die hij dan weer vulde met beton. En dat is meteen ook weer een voorbeeld van het werken met combinaties van materialen. Het experimenteren met plastic en beton in verschillende combinaties. Hij probeerde het plastic zo levend mogelijk te maken en werkte ermee alsof het een huid was. Een voorbeeld van een werk dat hij maakte van polyester is
de klepel. Onder de kop Kunstwerken Gussen wie behouden voor leunen was op 21 september 2010 in een artikel in Pelemaas te lezen dat er een nieuwe stichting in oprichting de kunstwerken van de plaatselijke kunstenaar Gussen wie wil behouden voor leunen. De stichting Gussen wie, ten behoud van Leunse kunst. En die stichting die is er intussen. De stichting bestaat uit een lid van de dorpsraad, een familielid van de kunstenaar en een paar dorpsbewoners. Doelstellingen van de stichting in oprichting, in 2010 dus, zien het verkrijgen, beheren, restaureren, plaatsen en onderhouden van verworven werken van Gussen wie en het in overleg werken beheren en onderhouden van in Leunen geplaatste kunstwerken van andere Leunse kunstenaars. Gussen wie heeft lang in Leunen gewoond. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met het dorp Leunen. En toch is er op dat moment, in september 2010, maar een enkel beeld van hem in Leunen te zien, namelijk het speulement. In het gemeentehuis van Venray zien een tiental werken van de hand van Gussen wie aanwezig. De stichting ijvert ervoor om voor deze werken een goede bestemming te vinden en om zo dit Venrotse of Leunse erfgoed voor de toekomst te bewaren en zichtbaar te maken. Gussen wie heeft een groot aantal werken nagelaten. In dit verhaal werden verschillende werken genoemd, als bijvoorbeeld bij de diverse, als voorbeeld bij de verschillende materialen waarmee hij werkte. Voor geïnteresseerden is er een door zijn vrouw Anna Klosses opgestelde lijst in de bibliotheek van Venrots Museum in te zien. En hij had daarnaast nog heel veel werken in opdracht gemaakt. Dit verhaal is geschreven in 2011. In 2017 werd de beeldentuin geopend in Leunen. En de beeldentuin den de laag of lid neven de kerk. In 2024 is hij heropend. En ligt nog steeds op dezelfde plek, neven de kerk van Leunen, op de hoek van de Kapelweg en de Apolloniastraat. In de belevingstuin zien een groot aantal beelden van Gussen wie te zien. En de opening van den tuin was in 2024. Je kunt er gewoon terecht, je kunt er lekker gaan zitten, want er staan volgens mij ook een paar bankjes in. En er staan grote en kleine beelden. En het is een belevingstuin. Er staan ook een hele hoop bloemen. Ik zou er eens gaan kijken, want er zitten hele mooie, interessante dingen in. En wat je er ook vindt, is rust. En met rust zien we gekomen aan het einde van dit verhaal over Gussen wie. Vorige week heb ik al een nummer gedraaid van Shit wint in u het vuilen en dat doe ik nou weg. De titel van dit nummer is Niet lullen, oftewel blijf me niet aan praten, doe nou gewoon eens iets. Of niet. De tekst en de muziek die zien van Peter Bouweriks uit het vuilen en het werd gezongen en gespeeld door Shit wint in.

week is er natuurlijk weer een Venrotske Tierke. Het onderwerp, dat weet ik nog niet, maar er komt er beslist aan. We gaan natuurlijk luisteren naar onze eindtune. En dan gaat het zo verder.

Dat was Vivat St. Petersburg. En dat werd gespeeld door de St. Petersburg Admiralty Navy Band. We gaan even naar New Orleans. Leroy Jones. En hij zingt Lord, Lord,

Hij zong dus niet met zijn stem, maar met zijn trompet. De laatste felicitaties van vandaag zijn voor de heer Jacobs, mevrouw Snijders, mevrouw Kleisters en mevrouw De Klein, die zaterdag jarig zijn. En voor de heer Van Hoof en mevrouw Van Ol, die zondag hun verjaardag vieren. Van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Venray Centrum. Maak er een heel fijn weekend van en proficiat allemaal. Come on, Eileen. Dat is een nummer van Dexys Midnight Runners.

I Feel Like I'm Facing to Die Wreck. Dat was een nummer van Matthews Thousand Comfort. De Chintaler. Zij gaan verder met Het Geit Mij Goed.

Morgen dan is het alweer donderdag. En dat betekent dat u om 7 uur 's avonds kunt luisteren naar Volksmuziek Michoung. Rob Klaasens die zit dan voor u klaar om u het laatste nieuws te brengen over de blaaskapellenwereld. En dan bedoel ik ook letterlijk alles. Blaaskapellen, de muziek, de optredens, de festivals. Ja, noem het maar allemaal op. Op woensdag dan mag ik een voorproefje geven. Ik weet helemaal niet of er een nummer van dit orkest gespeeld wordt morgenavond. Maar dat maakt niet uit, want het is een voorproefje. En dat wordt dan het orkest Ma Glast. En zij spelen de Sakrisch Polka.

Het volgend weekend, dus niet dit weekend, maar volgend weekend, begin oktober, dan is het weer tijd voor de popronde hier in Venray. En Omroep Venray is weer een van de locaties van de popronde. Een aantal jaren geleden trad Jesper hier in de studio op. En wie er nu precies in de studio optreden, dat weet ik nog niet, maar daar kunt u allemaal achter komen. Via de website, denk ik, van Popronde Venray, of de flyers die ze hebben. Wie waar speelt. Een van die mensen die daar dus een aantal jaren geleden achter de microfoon en voor de camera stond, hier bij Omroep Venray, was Jesper. En daarom, omdat die popronde het eerste weekend van oktober hier in Venray is, On the Outside van Jesper.

En zo komen we dan bijna aan het einde van deze Hutspotavond. We gaan afsluiten met een nummer van Herberg De Troost. En dat nummer heeft als titel Graceland. Zo dadelijk na 9 uur is het tijd voor non-stop muziek bij Omroep Venray. Tot morgenavond 6 uur, want dan staan de heren van Florissant voor u klaar. Om 7 uur wordt dat gevolgd door volksmuziek Miet Schwung. En dat programma eindigt om 9 uur, waarna u weer naar non-stop muziek kunt luisteren. Tot vrijdagavond, of tegen de middag, tegen het einde van de middag, de gesproken programma's weer beginnen. Ik wens u nog een fijne avond en hoop u volgende week weer aan de radio te treffen. Graceland, het laatste nummer van vanavond. Herberg De Troost.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
6: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
5: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog, in het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: Vallei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag wel een flinke opklaring, afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 22 graden bij een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden afgewisseld door een paar opklaringen. Het koelt geleidelijk aan af naar zo'n 10 graden als minimum. Donderdag overdag zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Er kan een enkele bui vallen, maar meestal is het droog. Er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt donderdag uit op zo'n 20 graden.
0: Luister met een lach. Wij kleuren je dag.
2: Omroep Venray.

0: en Rai.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
2: Het weer nog. Vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Inside.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

nieuws van 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.

0: Sky.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten en daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen.